van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag 1 persoon omgekomen. 2 familieleden hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer rukte massaal uit en ook een Duitse traumahelikopter werd ingezet. Volgens regionale media gaat het om een kind, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De grote brand bij het dessertbedrijf gisteren in Ermelo is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden en buurtonderzoek. Het pand raakte zwaar beschadigd en werd gesloopt. Er raakte niemand gewond, wel kregen 2 brandweerlieden last van oververhitting. Een NL-alert waarschuwde omwonenden voor rook. Bij een nachtelijk protest tegen asielopvang in IJsselstein is zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis en theater gegooid. Daarbij raakte een agent licht gewond toen vuurwerk vlakbij zijn hoofd ontplofte. Burgemeester Weststein noemt het geweld een aanval op onze stad. Ook werden er vernielingen aangericht. De Taiwanese president Lai Ching-te bezocht onverwacht Eswatini, het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. Volgens NOS mislukten eerdere reisplannen nadat meerdere landen hun luchtruim sloten, vermoedelijk onder druk van China. China reageerde woedend en beschuldigde Lai van een geheime, dure reis met buitenlandse hulp. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag 1 persoon omgekomen. 2 familieleden hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer rukte massaal uit en ook een Duitse traumahelikopter werd ingezet. Volgens regionale media gaat het om een kind, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De grote brand bij het dessertbedrijf gisteren in Ermelo is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden en buurtonderzoek. Het pand raakte zwaar beschadigd en werd gesloopt. Er raakte niemand gewond, wel kregen 2 brandweerlieden last van oververhitting. Een NL-alert waarschuwde omwonenden voor rook. Bij een nachtelijk protest tegen asielopvang in IJsselstein is zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis en theater gegooid. Daarbij raakte een agent licht gewond toen vuurwerk vlak bij zijn hoofd ontplofte. Burgemeester Weststein noemt het geweld een aanval op onze stad. Ook werden er vernielingen aangericht. De Taiwanese president Lai Ching-te bezocht onverwacht Eswatini, het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. Volgens NOS mislukten eerdere reisplannen nadat meerdere landen hun luchtruim sloten, vermoedelijk onder druk van China. China reageerde woedend en beschuldigde Lai van een geheime, dure reis met buitenlandse hulp. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws.

small thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag 1 persoon omgekomen. 2 familieleden hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer rukte massaal uit en ook een Duitse traumahelikopter werd ingezet. Volgens regionale media gaat het om een kind, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De grote brand bij het dessertbedrijf gisteren in Ermelo is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden en buurtonderzoek. Het pand raakte zwaar beschadigd en werd gesloopt. Er raakte niemand gewond, wel kregen 2 brandweerlieden last van oververhitting. Een NL-alert waarschuwde omwonenden voor rook. Bij een nachtelijk protest tegen asielopvang in IJsselstein is zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis en theater gegooid. Daarbij raakte een agent licht gewond toen vuurwerk vlak bij zijn hoofd ontplofte. Burgemeester Weststein noemt het geweld een aanval op onze stad. Ook werden er vernielingen aangericht. De Taiwanese president Lai Ching-te bezocht onverwacht Eswatini, het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. Volgens NOS mislukten eerdere reisplannen nadat meerdere landen hun luchtruim sloten, vermoedelijk onder druk van China. China reageerde woedend en beschuldigde Lai van een geheime, dure reis met buitenlandse hulp. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag 1 persoon omgekomen. 2 familieleden hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer rukte massaal uit en ook een Duitse traumahelikopter werd ingezet. Volgens regionale media gaat het om een kind, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De grote brand bij het dessertbedrijf gisteren in Ermelo is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden en buurtonderzoek. Het pand raakte zwaar beschadigd en werd gesloopt. Er raakte niemand gewond, wel kregen 2 brandweerlieden last van oververhitting. Een NL-alert waarschuwde omwonenden voor rook. Bij een nachtelijk protest tegen asielopvang in IJsselstein is zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis en theater gegooid. Daarbij raakte een agent licht gewond toen vuurwerk vlak bij zijn hoofd ontplofte. Burgemeester Weststein noemt het geweld een aanval op onze stad. Ook werden er vernielingen aangericht. De Taiwanese president Lai Ching-te bezocht onverwacht Eswatini, het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. Volgens NOS mislukten eerdere reisplannen nadat meerdere landen hun luchtruim sloten, vermoedelijk onder druk van China. China reageerde woedend en beschuldigde Lai van een geheime, dure reis met buitenlandse hulp. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag 1 persoon omgekomen. 2 familieleden hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer rukte massaal uit en ook een Duitse traumahelikopter werd ingezet. Volgens regionale media gaat het om een kind, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De grote brand bij het dessertbedrijf gisteren in Ermelo is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden en buurtonderzoek. Het pand raakte zwaar beschadigd en werd gesloopt. Er raakte niemand gewond, wel kregen 2 brandweerlieden last van oververhitting. Een NL-alert waarschuwde omwonenden voor rook. Bij een nachtelijk protest tegen asielopvang in IJsselstein is zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis en theater gegooid. Daarbij raakte een agent licht gewond toen vuurwerk vlak bij zijn hoofd ontplofte. Burgemeester Weststein noemt het geweld een aanval op onze stad. Ook werden er vernielingen aangericht. De Taiwanese president Lai Ching-te bezocht onverwacht Eswatini, het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. Volgens NOS mislukten eerdere reisplannen nadat meerdere landen hun luchtruim sloten, vermoedelijk onder druk van China. China reageerde woedend en beschuldigde Lai van een geheime, dure reis met buitenlandse hulp. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Wakker Zonder Wekker.

hard van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Radio.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten. Go ahead. Make my day.
3: Bij nacht. Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag 1 persoon omgekomen. 2 familieleden hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer rukte massaal uit en ook een Duitse traumahelikopter werd ingezet. Volgens regionale media gaat het om een kind, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd.

De grote brand bij het dessertbedrijf gisteren in Ermelo is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden en buurtonderzoek. Het pand raakte zwaar beschadigd en werd gesloopt. Er raakte niemand gewond, wel kregen twee brandweerlieden last van oververhitting. Een NL-alert waarschuwde omwonenden voor rook. Bij een nachtelijk protest tegen asielopvang in IJsselstein is zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis en theater gegooid. Daarbij raakte een agent licht gewond toen vuurwerk vlak bij zijn hoofd ontplofte. Burgemeester Weststein noemt het geweld een aanval op onze stad. Ook werden er vernielingen aangericht. De Taiwanese president Lai Ching-te bezocht onverwacht Eswatini, het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. Volgens NOS mislukten eerdere reisplannen nadat meerdere landen hun luchtruim sloten, vermoedelijk onder druk van China. China reageerde woedend en beschuldigde Lai van een geheime, dure reis met buitenlandse hulp. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag 1 persoon omgekomen. 2 familieleden hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer rukte massaal uit en ook een Duitse traumahelikopter werd ingezet. Volgens regionale media gaat het om een kind, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De grote brand bij het dessertbedrijf gisteren in Ermelo is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden en buurtonderzoek. Het pand raakte zwaar beschadigd en werd gesloopt. Er raakte niemand gewond, wel kregen 2 brandweerlieden last van oververhitting. Een NL-alert waarschuwde omwonenden voor rook. Bij een nachtelijk protest tegen asielopvang in IJsselstein is zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis en theater gegooid. Daarbij raakte een agent licht gewond

toen vuurwerk vlakbij zijn hoofd ontplofte. Burgemeester Westzijn noemt het geweld een aanval op onze stad. Ook werden er vernielingen aangericht. De Taiwanese president Lai Ching-te bezocht onverwacht Eswatini, het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. Volgens NOS mislukten eerdere reisplannen nadat meerdere landen hun luchtruim sloten, vermoedelijk onder druk van China. China reageerde woedend en beschuldigde Lai van een geheime, dure reis met buitenlandse hulp. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag 1 persoon omgekomen. 2 familieleden hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer rukte massaal uit en ook een Duitse traumahelikopter werd ingezet. Volgens regionale media gaat het om een kind, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De grote brand bij het dessertbedrijf gisteren in Ermelo is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden en buurtonderzoek. Het pand raakte zwaar beschadigd en werd gesloopt. Er raakte niemand gewond, wel kregen 2 brandweerlieden last van oververhitting. Een NL-alert waarschuwde omwonenden voor rook. Bij een nachtelijk protest tegen asielopvang in IJsselstein is zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis en theater gegooid. Daarbij raakte een agent licht gewond toen vuurwerk vlakbij zijn hoofd ontplofte. Burgemeester Weststein noemt het geweld een aanval op onze stad. Ook werden er vernielingen aangericht. De Taiwanese president Lai Ching-te bezocht onverwacht Eswatini, het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. Volgens NOS mislukten eerdere reisplannen nadat meerdere landen hun luchtruim sloten, vermoedelijk onder druk van China. China reageerde woedend en beschuldigde Lai van een geheime, dure reis met buitenlandse hulp. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangend.

bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag 1 persoon omgekomen. 2 familieleden hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer rukte massaal uit en ook een Duitse traumahelikopter werd ingezet. Volgens regionale media gaat het om een kind, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De grote brand bij het dessertbedrijf gisteren in Ermelo is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden en buurtonderzoek. Het pand raakte zwaar beschadigd en werd gesloopt. Er raakte niemand gewond, wel kregen 2 brandweerlieden last van oververhitting. Een NL-alert waarschuwde omwonenden voor rook. Bij een nachtelijk protest tegen asielopvang in IJsselstein is zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis en theater gegooid. Daarbij raakte een agent licht gewond toen vuurwerk vlak bij zijn hoofd ontplofte. Burgemeester Weststein noemt het geweld een aanval op onze stad. Ook werden er vernielingen aangericht. De Taiwanese president Lai Ching-te bezocht onverwacht Eswatini, het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. Volgens NOS mislukten eerdere reisplannen nadat meerdere landen hun luchtruim sloten, vermoedelijk onder druk van China. China reageerde woedend en beschuldigde Lai van een geheime, dure reis met buitenlandse hulp. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden.
3: En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag 1 persoon omgekomen. 2 familieleden hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer rukte massaal uit en ook een Duitse traumahelikopter werd ingezet. Volgens regionale media gaat het om een kind, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De grote brand bij het dessertbedrijf gisteren in Ermelo is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden en buurtonderzoek. Het pand raakte zwaar beschadigd en werd gesloopt. Er raakte niemand gewond, wel kregen 2 brandweerlieden last van oververhitting. Een NL-alert waarschuwde omwonenden voor rook. Bij een nachtelijk protest tegen asielopvang in IJsselstein is zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis en theater gegooid. Daarbij raakte een agent licht gewond toen vuurwerk vlakbij zijn hoofd ontplofte. Burgemeester Weststein noemt het geweld een aanval op onze stad. Ook werden er vernielingen aangericht. De Taiwanese president Lai Ching-te bezocht onverwacht Eswatini, het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. Volgens NOS mislukten eerdere reisplannen nadat meerdere landen hun luchtruim sloten, vermoedelijk onder druk van China. China reageerde woedend en beschuldigde Lai van een geheime, dure reis met buitenlandse hulp. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden.
3: En tot zover het nieuws.

Nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag 1 persoon omgekomen. 2 familieleden hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer rukte massaal uit en ook een Duitse traumahelikopter werd ingezet. Volgens regionale media gaat het om een kind, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De grote brand bij het dessertbedrijf gisteren in Ermelo is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden en buurtonderzoek. Het pand raakte zwaar beschadigd en werd gesloopt. Er raakte niemand gewond, wel kregen 2 brandweerlieden last van oververhitting. Een NL-alert waarschuwde omwonenden voor rook. Bij een nachtelijk protest tegen asielopvang in IJsselstein is zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis en theater gegooid. Daarbij raakte een agent licht gewond toen vuurwerk vlak bij zijn hoofd ontplofte. Burgemeester Weststein noemt het geweld een aanval op onze stad. Ook werden er vernielingen aangericht. De Taiwanese president Lai Ching-te bezocht onverwacht Eswatini, het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. Volgens NOS mislukten eerdere reisplannen nadat meerdere landen hun luchtruim sloten, vermoedelijk onder druk van China. China reageerde woedend en beschuldigde Lai van een geheime, dure reis met buitenlandse hulp. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden.
3: En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2:00.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Oldenzaal is vanmiddag 1 persoon omgekomen. 2 familieleden hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer rukte massaal uit en ook een Duitse traumahelikopter werd ingezet. Volgens regionale media gaat het om een kind, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De grote brand bij het dessertbedrijf gisteren in Ermelo is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden en buurtonderzoek. Het pand raakte zwaar beschadigd en werd gesloopt. Er raakte niemand gewond, wel kregen 2 brandweerlieden last van oververhitting. Een NL-alert waarschuwde omwonenden voor rook. Bij een nachtelijk protest tegen asielopvang in IJsselstein is zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis en theater gegooid. Daarbij raakte een agent licht gewond toen vuurwerk vlakbij zijn hoofd ontplofte. Burgemeester Weststein noemt het geweld een aanval op onze stad. Ook werden er vernielingen aangericht. De Taiwanese president Lai Ching-te bezocht onverwacht Eswatini, het laatste Afrikaanse land dat Taiwan erkent. Volgens NOS mislukten eerdere reisplannen nadat meerdere landen hun luchtruim sloten, vermoedelijk onder druk van China. China reageerde woedend en beschuldigde Lai van een geheime, dure reis met buitenlandse hulp. En dan het weer. Vanavond trekken er eerst nog enkele buien over, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden ontstaat laaghangende bewolking, nevel en mist. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt dan af naar ongeveer 11 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is...

0: luistert naar de matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en het is vandaag maandag 4 mei. En het is het eerste uur van de matinee. Welkom, luisteraars. Fijn dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met name natuurlijk ook op de matinee. Overigens staan alle frequenties op onze website. www.rtv-apeldoorn.nl. Mijn steun en toeverlaat is Olaf Bos. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Wim van Beek van A34 gaat in op de nieuwe beginnerscursus Nordic Walking, die op zaterdag 9 mei gaat starten met een kennis. Emeritus hoogleraar Milieusysteemanalyse aan de Universiteit van Wageningen, Rick Leemans, gaat woensdagavond 6 mei tijdens het OKW-café in op de klimaatverandering, oorzaken, gevolgen en oplossingen. Hij gaat de luisteraars enthousiasmeren om naar zijn lezing toe te komen. En we gaan nu naar Doe Maar met de bom.

Ja, dan komen er nog wat geluiden. Hè? Die moeten we dan even afwachten van de bom. Tijdens de Nationale Molendag is Oliemolen Eerbeek geopend op zaterdag 9 en zondag 10 mei van 12 uur tot 5 uur 's middags. De molenaar zal laten zien hoe het proces van olie slaan in zijn werk gaat. De gewonnen lijnolie wordt in de molen verkocht en kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het onderhoud van houten tuinmeubelen. Het adres is Oliemolen Eerbeek, Kanaalweg 3. Voor alle activiteiten en meer informatie kan je kijken op de website www.glk.nl/agenda. En we gaan nu naar Down Under van Men at Work.

0: Ja, als we met ons wandelgroepje op vrijdagochtend aan het wandelen zijn, zien we steeds meer mensen die toch met Nordic Walking bezig zijn. En AV34 speelt er ook op in. Wim van Beek kan ons er alles over vertellen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag inderdaad. Wij zijn bij AV34 al jaren actief met Nordic Walking. Dat is wandelen met stokken of ondersteuning. Ja. Met pols, wat ze mooi heten. En in het voorjaar en in het najaar dan starten we weer met een nieuwe cursus. Aanstaande zaterdag begint met een kennismaking. Dan kunt u eens kijken of het wat is. Kunt u kennis maken met de trainers en het materiaal wat u gaat krijgen. En de week erop beginnen we met een 6-weekse cursus. Op zaterdagmorgen om 9 uur in het sportpark Oudepoort bij AV34.
0: Oké, en hoe moet je conditie zijn om eraan mee te kunnen doen?
1: Maakt niet uit. Ik zou eigenlijk zeggen, liever zo slecht mogelijk. Dan is er namelijk voor ons wat eer te behalen op onze trainers. En om je conditie te verbeteren. En als je een hele goede conditie hebt, dan is het natuurlijk een piece of cake. Oftewel, dan kost het niet zoveel moeite. Maar juist voor de mensen die het wat slechte been zijn of wat lastiger lopen, is het zeker wandelen met stokken een extra ondersteuning. Ze leren je dan ook hoe je die stokken goed kunt gebruiken. Want ik zie ook af en toe wel eens andere mensen met de Nordic Walking stokken wandelen in de stad. En dan kan ik gelijk zien, die heeft wel een cursus gehad en die heeft geen cursus gehad.
0: Nou. En is het ook nog leeftijdgebonden?
1: Nee, ook niet. Ik moet wel zeggen dat dit wel een oudere doelgroep is. Van mensen die het wandelen of het hardlopen voorbij is. En die zeggen van ik wil toch buiten blijven sporten. Nou, dit is natuurlijk weer een prima gelegenheid. We gaan altijd buiten, alleen bij onweer niet. Maar verder gaat het altijd door, ook bij slecht weer. En nou ja, slecht is ook geen weer, zeggen we wel eens. Maar je kunt altijd sporten. En bij AV34 hebben we een eigen clubhuis. En na afloop drinken we gezamenlijk een kop koffie.
0: En hoe groot kan de groep zijn?
1: Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Maakt eigenlijk niet uit. Als er 10, 12 mensen per trainer en mochten er meer mensen komen, dan zetten we een tweede trainer op. En mochten er nog meer mensen zijn, dan zetten we een derde trainer op. Dus we hebben wat dat betreft voldoende vrijwilligers die ons daarbij helpen.
0: En jullie hebben dan Nordic Walking stokken?
1: Ja, we hebben, je hoeft geen materiaal, ja, maar goede wandelschoenen. Maar verder stokken hoef je niet mee te nemen, hoef ze ook niet aan te schaffen. Ik doe dat maar na de cursus, maar je hebt bij ons hebben wij stokken beschikbaar. Die zijn verstelbaar op hoogte en op lengte. Ja. Dus dat kan aangepast worden aan zoals men, hoe groot men is.
0: En zijn er ook kosten aan verbonden?
1: Aan de kennismaking aanstaande zaterdag niet. Daarna de cursus wel. Ik moet eerlijk zeggen dat het bedrag niet uit mijn hoofd weet. Maar als je op de site kijkt van av34.nl, dan staat alles wat ik nu verteld heb ook op de site van AV. En dan kun je het nog even rustig nalezen.
0: En het is ook de bedoeling dat je je aanmeldt dan op diezelfde site, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, graag wel even. Er staat een mailadres bij van nordicwalking.av34.nl. En daar staat ook in die tekst. En dan graag even aanmelden, dan weten we ongeveer hoeveel mensen er gaan komen zaterdag en volgende week zaterdag.
0: Ja, en want de laatste groep die was in de herfst, begrijp ik?
1: Ja, en nu weer, dit is de tweede groep. We zijn rond de midwintermarathon, dat is weer een paar maanden geleden. Zijn we met een groepje gestart en nu gaan we deze week ook weer starten met een nieuwe groep.
0: Ja. Nou, ze zijn weer geweldig bezig om mensen inderdaad in de benen te houden. Op allerlei manieren. Ja. En nog één keer graag het mailadres.
1: Dat is av34.nl.
0: Helemaal goed. Ik hoop het. Ja, u wilde nog wat zeggen?
1: Ja, ik wil zeggen av34. Ja. Zoals de hele onze vereniging. En .nl, dat is heel simpel.
0: Nou, ik hoop dat er weer heel veel mensen bij afkomen en dat die heerlijke weken gaan beleven en voelen dat hun, hun energie en uithoudingsvermogen allemaal gaan verbeteren.
1: Dankjewel voor de moeite.
0: Ja, en dankjewel voor het zijn in de uitzending. Heel veel succes. We gaan naar Living on a Prayer van Bon Jovi.

De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 9 mei een lange wandeling vanaf landgoed Hunderen naar het ontoegankelijke gebied de Kraaigraaf, een natuurterrein in de omgeving van Twello. Het start om 1:00 middags en de duur is ongeveer 4 uur. De deelname is €6 per persoon. Voor donateurs €3 per persoon op vertoon van een geldige GLK-donateurspas. Dit is een tip van de boswachter. Na een natte periode zijn laarzen aanbevolen voor de Kraaigraaf. De lengte van de tocht is ongeveer 10 kilometer. Meer informatie en online reserveren kan via www.glk.nl/excursies. We gaan nu naar Taylor Dane met Tell It To My Heart.

STG Groep Apeldoorn organiseert op 9 mei in samenwerking met Nawijn en Polak Boekenkopers een lezing met het thema De praktijk van het strafhof. Internationaal recht onder druk. In de lezing spreekt een onderzoeker van oorlogsmisdaden over de uitdagingen waar het instituut mee te maken heeft. Ook Vita Kovalenko is aanwezig. De Oekraïense activiste zal na afloop van de lezing kort vertellen over haar boek Waarheid onder vuur. De lezing start om 14:30 en de toegang is gratis. Geïnteresseerden zijn vanaf 14:00 welkom op Marktplein 24 in Apeldoorn en kunnen zich aanmelden bij Nawijn en Palak of zich opgeven via telefoonnummer 055-521-2709 of info@nawijn-polak.nl. I'm still standing, Elton John.

0: Elke eerste woensdag van de maand wordt het OKW-café georganiseerd. En men nodigt daar elke keer ook iemand bij uit die een lezing komt houden. En deze keer is het Rick Leemans. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ik spreek met Rick Leemans, inderdaad.
0: Heb hierbij staan emeritus hoogleraar milieusysteemanalyse aan de Universiteit van Wageningen. Milieusysteemanalyse, wat is dat?
1: Nou, in principe wat milieusysteemanalyse is, is het kijken naar milieukundige zaken. En dan op een vrij grote schaal. Dus ik heb het altijd mondiaal bekeken en internationaal. Maar dan proberen we scenario's te maken met modellen en alle interacties tussen verschillende facetten van een probleem te kijken. Dus wij doen met milieusysteemanalyse niet hele kleine experimenten naar lokale problemen, maar we proberen het geheel te bevatten. En we richten ons vooral op de problemen, die begrijpen we. En dan kunnen we ook toekomstscenario's maken. En met die toekomstscenario's kunnen we weer de effectiviteit van beleid onderzoeken en evalueren.
0: Ja, en aanstaande woensdag, overmorgen dus, dan gaat het over klimaatverandering, oorzaken, gevolgen en oplossingen. Nou, klimaat zou eigenlijk nog veel meer onderwerp van gesprek moeten zijn, hè?
1: Nou, in principe wel. Als je vanmorgen de krant opensloeg, tenminste de Volkskrant, die had op de voorpagina een groot artikel staan over de klimaatscenario's, dat ze niet zo erg waren als we 15 jaar geleden dachten. Nou, dat klopt ook. En dat zijn ook de dingen die ik in mijn verhaal probeer te vertellen. Ja. We hebben veel gedaan de laatste 15 jaar na het Parijsverdrag. We hebben veel meer duurzame energie. Er rijden veel meer elektrische auto's. We zijn efficiënter met energie geworden. Nog gaat wereldwijd uitstoot wel iets omhoog. Mm-hmm. Maar er is zoveel gebeurd dat de scenario's die we zeg maar eind jaren 90 van de vorige eeuw gemaakt hebben, ja, die zijn eigenlijk niet meer geldig. Want die gingen uit van we doen helemaal niks. Ja. Dus daar zit al een verschil tussen. Ja. Maar we doen nog niet genoeg. De opwarming zoals we die nu voorzien is nog steeds ruim boven de 2 graden. En dat willen we niet volgens het Parijsverdrag.
0: Nee, en je hebt dan ook de bijeenkomsten. En ik heb nou even gekeken, even tot hier. Die heeft naar aanleiding van de bijeenkomst in Belem hun befaamde minder dan minuut uitleggen. Daar kwam dus helemaal niks uit. Maar Nederland en Colombia hebben toch vorige week een alternatieve klimaattop gehouden.
1: Ja, kijk, het is op een gegeven moment bij de UN-top zitten alle landen bij. Ook de olieproducerende landen. Ja. En die zetten overal eigenlijk heel duidelijk een rem op. Fossiele brandstoffen mogen niet genoemd worden door een land als Kuwait en Saoedi-Arabië. Maar wat vorige week ook onder leiding van Nederland gezegd is, van we moeten daar iets aan doen. Ja. Als we van de fossiele brandstoffen afraken, dan kunnen we het klimaatprobleem oplossen. Maar als we daarmee doorgaan met het zoeken naar nieuwe fossiele bronnen, het gebruiken daarvan, et cetera, en het niet efficiënter gaan doen, ja, dan is het paard achter de wagen gespannen met alle hernieuwbare energie. Dus vandaar dat die conferentie in Colombia er was. Nou, er is wel iets uitgekomen, hè. Er is een heleboel goodwill uitgekomen, maar het waren niet alle landen die erbij waren. Dus hoe dat op zich op een gegeven moment gaat ontwikkelen,

0: in het kader met ook de UN, de Verenigde Naties onderhandelingen. Dat moeten we nog zien. Maar het is zeker een hele positieve stap.
1: Ja, ja, nou ook mooi dat Nederland daar ook een voortrekkersrol in heeft genomen, hè?
0: Gelukkig wel, ja. Ja. Maar dat moet ook, nu dat eigenlijk zo'n beetje de status quo is. Nederland heeft een hele sterke voortrekkersrol genomen eind jaren 80 met de grote Noordwijk-conferentie. Daarna hebben ze mij naar Nederland teruggehaald. Ik heb in Zweden gestudeerd en daarna een aantal internationale banen gehad op het gebied van de effecten van klimaatverandering. En dat kon ik gewoon verbeteren begin jaren 90, omdat toen Ed Nijpels van de VVD milieuminister was en ontzettend veel gas wou geven op klimaatverandering.
1: Oké. Ja, nou dat is dan wel fijn dat je daar dan in mee kunt werken.
0: Ja, nee, zonder meer. Ja. En dat was ook ontzettend leuk en heel inspirerend. Er was toen nog niet veel bekend, dus je doet je onderzoek en je verlegt de wetenschappelijke grenzen. Maar die zijn ook meteen politiek relevant, dus je hebt meteen die contact met politici uit vele landen waar je je resultaten aan laat zien. Die stellen weer vragen en dan komen er weer nieuwe resultaten bij. Dus die interactie, die dialoog met beleidsmakers heb ik altijd ontzettend leuk gevonden. En daarom heb ik ook zo hard...

0: zijn van OKW is voor iedereen toegankelijk. En het is aan het ASEC-gebouw. Dat zit tussen de VU en de fietsenstalling. Rick, we hebben je weer terug, begrijp ik.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, dat was even. Ik zei net van. Ja, dat is natuurlijk wel heel mooi dat de belangstellenden die komen. Dat ze jou dan voor je hebben. Met heel je niet alleen je belangstelling, maar ook op alle mogelijke manieren heb je kunnen werken aan alles. Hoe gaat je lezing er ongeveer uitzien?
1: Nou, ik begin eigenlijk een beetje met de theorie van het broeikaseffect.
0: Ja.
1: Dus de basale natuurkunde. En dat is niet op een heel hoog niveau, dus gewoon een middelbare school, natuur- en scheikunde niveau. En dan ga ik langzaam door de geschiedenis heen naar de doelstelling van het klimaatverdrag.
0: Ja.
1: Waarom we geen gevaarlijke klimaatverandering willen. En dan laat ik zien waar die 2 graden doelstelling van Parijs vandaan komt.
0: Mm-hmm.
1: En die is heel erg gebaseerd op welke effecten we ons zouden kunnen aanpassen en welke effecten je eigenlijk gevaarlijk zijn.
0: Ja.
1: En daarna ga ik naar de oplossingen en laat zien dat we die uitstoot toch in 2050 naar nul teruggebracht moeten hebben.
0: Mm-hmm.
1: Om onder die 2 graden te blijven. En ik geef nog een aantal tips van hoe we dat kunnen doen.
0: Oké, en ik heb altijd begrepen
1: dat
0: ze bij elke week
1: minuten.
0: Bij OKW-café dan een drankje drinken en dan is er mogelijkheid tot vragen stellen.
1: Ja, en een discussie.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook leuk om dat te entameren.
0: Ja. Ja, kan ik me voorstellen dat ze. Nou, het is in ieder geval heel fijn dat deze kant uit wilt komen naar het Apeldoornse en hier het verhaal wilt komen halen. Ik hoop dat er heel veel belangstellenden op afkomen, want het is een onderwerp waar we ons allemaal mee bezig zouden moeten houden.
1: Ja,

0: zonder meer.
1: Dankjewel.
0: En ik hoop ook dat er een geïnteresseerd publiek is.
1: Ja.
0: Dank voor het interview.
1: Ja, en bedankt dat je aan de lijn wilde komen.

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Ja, de ochtend die begon een beetje grijs met plaatselijk dichte mist. In de loop van de ochtend loste de mist al vrij snel op en bleef er veel bewolking over, al kon de zon er wel doorkomen. De meeste zon is er nu in het zuiden van de provincie.

Vanmiddag is er een afwisseling van zon en wolken. Verder vallen er enkele buien met een kleine kans op een klap onweer. De wind is zwak tot matig en zuidwestelijk, waarbij het kwik oploopt naar 19 tot 20 graden. Vanavond kan er altijd nog een bui vallen. Komende nacht valt in het oosten regen. Elders is in de provincie droog met enkele opklaringen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind koelt het af naar 8 tot 10 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag is het bewolkt, dan begint het droog. In de loop van de ochtend valt er af en toe regen. Vooral in het oosten en zuidoosten blijft de dag door bewolkt en regenachtig. In het noordwesten van de provincie is de zon er wat vaker bij en blijft het droog. Bij een meest matige noordoostenwind wordt het 14 tot 15 graden. In de avond en de nacht naar woensdag kan er altijd nog wat regen vallen in het oosten en zuidoosten van de provincie. De minima liggen rond de 6 graden. Woensdagochtend wordt het droog. De rest van de woensdag blijft het ook droog en komt de zon er af en toe door. Het wordt rond de 13 tot 14 graden bij een matige noordenwind. Donderdag en vrijdag verlopen vrijwel droog en het wordt zachter met 15 tot 17 graden. In het volgend weekend komt de 20 graden weer in zicht, maar neemt de kans op een bui toe. Ja, sweet dreams are made for this, the Eurythmics.

Van de documentaire Soldiers' Bones. De filmavond begint om 8:00 met een korte inleiding. Na de film is er ruimte om nog met het team van Movies That Matter na te praten. Tickets zijn te kopen bij Gigant, Nieuwstraat 377 Apeldoorn of online via www.gigant.nl. Aha, met Take On Me.

Op 9 mei kun je bij Informatiecentrum Het Leesten van Staatsbosbeheer zaadbommetjes maken voor in de tuin. Tussen 12 en 3 uur 's middags kun je aansluiten om je eigen zakje zaadbomen te maken voor €6. Geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. Dolly Parton, daar werd ze helemaal beroemd om. Jolene.

We lopen naar het eind van het eerste uur van deze matinée van maandag de 4e mei. Heel fijn, luisteraars, dat u bij ons aangesloten hebt. En wij zijn Olaf. En ik hoop natuurlijk dat u zo dadelijk ook weer bij ons terugkeert. We gaan er even uit met Golden Earring met Vreda Love.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het OM acht de politieagenten die in december vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden niet verantwoordelijk voor de fatale crash daarna. Daarbij kwamen 2 vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om het leven. De bestuurder had in die nacht een stopteken gekregen omdat hij te hard reed, maar negeerde dat. Agenten achtervolgden daarop de auto waarbij rond de 130 km per uur werd gereden. De bestuurder verloor daarna de macht over het stuur en botste tegen een boom. De Raad van State zegt begrip te hebben voor het feit dat het kabinet het eigen risico wil verhogen, maar heeft wel wat opmerkingen, onder meer of het voorstel genoeg steun krijgt in de Tweede en Eerste Kamer. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico op basis van de inflatie verhogen van 385 naar €460. Daarbovenop komt nog een eenmalige verhoging van €60, waarmee de gemiste stijging van de afgelopen jaren wordt ingehaald. In de straat van Hormuz heeft Iran een Amerikaans marinefregat aangevallen, meldt het Iraanse staatspersbureau. Het fregat zou waarschuwingen van Iran hebben negeerd, maar de Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt. Dat meldt het hoofdkwartier van het leger in het Midden-Oosten op X. Vannacht kondigde de Amerikaanse president Trump aan schepen die vastzitten in de zeestraat weg te leiden. En voetbalclub NAC heeft het kort geding over de paspoortkwestie verloren. De competitiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC wordt daarom niet overgespeeld. Dat heeft de rechter in een kort geding tussen NAC Breda en de KNVB bepaald. En daarmee is degradatie waarschijnlijk onoverkomelijk geworden. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. Tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Naar de matinée met Tineke Jeltsema.
1: Ja, een fijn luisteraars dat u weer bent voor het tweede uur van deze matinée op deze maandag de 4e mei. Olaf Bos is mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Lieselotte Steenbergen, secretaris van Apeldoornse toneelvereniging SOVV, gaat in op de klucht Bruidzilla, die ze op 9 mei in het Vierhuis in Apeldoorn gaan opvoeren. En Joanna Kervel komt in de studio uit de doeken doen wat we kunnen verwachten van de 4e keer dat Hemelvaartsdag gevierd wordt onder een open hemel. And please, met Every Breath You Take.

De boswachters van Gelderse Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 9 mei een wildobservatie op landgoed De Dellen. Bij aanvang van de excursie zal de boswachters de deelnemers informeren over de dieren en hun leefgebied. Je verblijft in de wildobservatiepost tot zonsondergang in afwachting van het wild. Geduld is een belangrijke eigenschap tijdens deze excursie. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. De tijd van starten is om 19:30 s'avonds, duur ongeveer 2,5 uur. Deelname €15 per persoon, donateurs 7,5 op vertoon van een geldige GLK-donateurspas. De tip van de boswachter, neem een verrekijker mee. Voor meer informatie kan je gaan naar www.glk.nl/excursies. We built this city van Starship. We built

Op zaterdag 9 mei geeft de vuurplaats Apeldoorn in samenwerking met de Protestantse Kerk Apeldoorn een retraitedag. De dag bestaat uit gezamenlijke vieringen en verschillende activiteiten. Creatieve werkvormen, lichaamsgerichte oefeningen en gesprekken. Het is dus een dag om samen te ontdekken wat vrede betekent. Waar vindt het plaats? Grote Kerk Apeldoorn, Lolaan 16. En voor wie is het bestemd? Voor jong en oud. Activiteiten zijn geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Voor jongere kinderen is er oppas. En wat kost het? Volwassenen €25. Kinderen 4 tot en met 18 jaar 7,5. Kinderen onder de 4 gratis. Een gezinsticket kost €60. De prijs is inclusief lunch en drankjes. Meer informatie en aanmelden kan via www.vuurplaatsapeldoorn.nl/retraitedag. Gimme, gimme, gimme van ABBA.

Womania. Womania, moet ik zeggen. Brengt de ultieme tribute aan Wham, het iconische duo George Michael en Andrew Ridgeley. Met een 12-koppige liveband, blazers en natuurlijk Pepsi en Shirley, beleef je je de grootste hits zoals Wake Me Up Before You Go Go, Last Christmas, Club Tropicana en I'm Your Man, alsof je er zelf bij was. Of je nu al Wham-fan bent of gewoon zin hebt in een episch feest, Womania is de throwback die je niet wilt missen. En dat is op vrijdag 8 mei, 8 uur in de popzaal in Gigant. The Final Countdown van Europe.

0: De Apeldoornse toneelvereniging SOVV, oftewel Samen Oefenen Voert Verder, bestaat in november 70 jaar, dat gaan ze zeker vieren. Maar ze hebben nu ook een voorstelling. En welke voorstelling dat is? Lieselotte Steenbergen, de secretaris van SOVV, kan ons er alles over vertellen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, Samen Oefenen Voert Verder. Dat was ook typisch in die tijd, hè, dat ze dit soort afkortingen allemaal gebruikten om daar weer namen van te maken.
1: Ja, precies. Dat was in die tijd. Het is opgericht in 1956.
0: Ja.
1: En, maar ja, op een gegeven moment wordt het gewoon bijna een merk. En dan kun je het ook... kun je eigenlijk er niet meer omheen en kun je het ook niet meer veranderen.
0: Dus nee.
1: Nou, we blijven nog steeds trouw aan de naam SOVV.
0: Nou, helemaal goed. En jullie zijn met zo ongeveer 18 mensen?
1: Ja, klopt.
0: En ik zie ook, als ik kijk op jullie site, dat jullie ook nog vooral mannen zoeken.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. We kunnen sowieso altijd leden gebruiken.
0: Ja.
1: Zowel spelende leden als leden die ons achter de schermen bijstaan. En ja, vooral mannen. We hebben ons ledenbestand bestaat hoofdzakelijk uit vrouwen. Dus mannen zijn altijd welkom. Zeker om te spelen.
0: Nou, wie weet zijn er luisteraars nu die het gehoord hebben. En dan gaan ze vast kijken op jullie site SOVV. Maar jullie hebben nu dus weer een klucht. Want jullie hebben begrepen dat mensen vermaakt willen worden. En jullie hebben hem al een keer gespeeld, hè?
1: Ja, dat klopt. Wij spelen altijd in het voorjaar een stuk en in het najaar. En we hebben op 18 april hebben we de eerste keer gespeeld in het Dorpshuis Uggelen.
0: Mm-hmm.
1: En dat was heel succesvol. We hebben hele leuke, lovende reacties gekregen van het publiek. En op 9 mei gaan we weer spelen in het Vierhuis in Apeldoorn.
0: Ja, het Vierhuis, waar zit dat precies?
1: Dat zit op het terrein van Groot Schuilenburg.
0: Oh ja.
1: Daar hebben ze een prachtig theater. En daar kunnen we lekker veel mensen kwijt. En er is voldoende parkeergelegenheid. Dus het is gewoon een heel gezellig theater.
0: En wat is het onderwerp?
1: Nou, het stuk heet Bruidzilla. Het is geschreven door Henk Roede. En ja, zoals de titel al een beetje doet vermoeden... het gaat over een aanstaand... echtpaar. En de bruid die heeft van alles in de hoofd hoe zij de dag het mooist zou willen vieren. En de verwachtingen zijn heel hoog.
0: Mm-hmm.
1: Maar de aanstaande man die krijgt het daar toch wel een beetje Spaans benauwd van.
0: Kijk.
1: Dat is eigenlijk een beetje de essentie van het verhaal. En ja, dat wordt natuurlijk allemaal hilarisch, omdat... zoals je kan begrijpen, die man natuurlijk niet kan voldoen aan de verwachtingen van de bruid.
0: Nee, je doet me dan een beetje denken aan Married at First Sight, maar...
1: Ja, precies.
0: Ja. Jullie hebben trouwens ook wel een mooie poster van gemaakt met die...
1: Ja, precies, hè?
0: Ja, dat bruid in een mooie jurk, maar zo'n heel klein mannetje ernaast...
1: Ja, die heel angstvallig naar zijn aanstaande bruid kijkt van... Ja. Oh jee, kan ik het allemaal wel goed doen?
0: Ja.
1: En inderdaad, zoals u al zegt, het thema is hot op dit moment. Het Bruidzilla gebeuren. Je ziet het om je heen en je ziet het op tv.
0: Ja.
1: Dus ja, het is heel actueel.
0: Nou, en dat gaat dus nu voor jullie gebeuren. Want het is wel fijn dat je het vaker dan één keer speelt, hè?
1: Ja, dat precies. Dat is ook leuk. Je bent een half jaar ben je aan het oefenen met z'n allen en aan het voorbereiden. Er wordt een decor gemaakt. En ja, dat is heel jammer als het dan na één keer alweer afgelopen is. Dus we hopen wel twee keer een uitverkochte zaal te hebben natuurlijk.
0: En nu gaat het dus over aanstaande zaterdag, is dat, hè?
1: Ja, dat klopt. Aanstaande zaterdag 9 mei.
0: Om en half hoe kan 8. Men aan kaartjes komen?
1: Kaartjes zijn te koop bij Bakker Zoet in Beekbergen. Of via de site kun je ze ook bestellen.
0: En dus, de site, dat is dan SOVV?
1: Ja, dat is de site van SOVV. En je kan ook gewoon per mail sovvtoneel@gmail.com.
0: En hoeveel kosten de kaartjes?
1: 7,50.
0: Nou, dan kun je een hele leuke avond voor krijgen.
1: Ja, dan heb je echt een avond met ouderwets lachen. Drama zit erin, humor zit erin, romantiek zit erin. En het is echt gewoon echt een avondje uit voor 7,50. Nou, waar vind je dat nog tegenwoordig?
0: Ja, we hebben een middagje uit hier in Apeldoorn. Hè? Dat mag ik toevallig mee organiseren. Dus dan zit je ook tussen de 2,5 en 7,5 euro. Maar
1: ja,
0: dit is,
1: maar dat maakt het ook leuk voor mensen.
0: Ja. Maar dit, een klucht in drie bedrijven, dat betekent ook dat je twee keer lekker een drankje tussendoor kunt halen.
1: Nee, het eerste en tweede bedrijf spelen we door. Dan gaan we alleen even de gordijnen dicht en dan is er een kleine decorwisseling. En tussen het tweede en derde bedrijf, dan is er een pauze.
0: Ja.
1: En dat vinden mensen ook altijd heel leuk, want we hebben een grote verlotingstafel met prachtige prijzen. Dus dan houden we onze verloting. En dat is ook altijd leuk en spannend. Vinden mensen ook altijd wel leuk om een leuke prijs te winnen.
0: Zeker.
1: Dus ook dat nog.
0: Ja, en die verloting, kun je dan ook verlotingsbonnetjes kopen door een tikkie? Of moet je cash bij je hebben?
1: Nee, vroeger was het allemaal cash. Dat is inderdaad wel goed dat u dat vraagt. In de pauze kunnen de loodjes gekocht worden. En dat kan met cashgeld.
0: Ja.
1: Maar dat kan ook met een QR-code op je telefoon.
0: Oh, kijk eens.
1: Tegenwoordig kan dat ook met de QR. En dat geldt voor de entreeprijs ook. Dat vroeger was het allemaal cash.

0: Maar dat kan nu ook met de QR-code op je telefoon.
1: Nou, helemaal mooi. Ik hoop dat jullie weer een helemaal gevulde zaal hebben. Aanstaande zaterdag. Want mensen die willen graag iets te lachen hebben. En nou, van wat er nu verteld wordt, wordt het een geweldig geheel met heel veel verwikkelingen. En echt een leuk avondje uit.
0: Nou, zeker. Dat beloven wij zeker. Het is echt gewoon een lekker avondje uit. En weet je, er is al zoveel ellende op de wereld. En gewoon een avondje lekker lachen. En lekker ouderwets, gezellig met elkaar. Dat is toch leuk voor iedereen. Daar heeft iedereen altijd wel zin in.
1: Nou, dankjewel voor je enthousiaste verhaal. En heel veel succes aanstaande zaterdag met Bruidzilla. Dit was Lieselotte Steenbergen van de toneelvereniging SOVV. En een fijne dag nog gewenst.
0: Dankjewel, hetzelfde. Dank u.
1: We gaan nu naar Rick Ashley met Never Gonna Give You Up.

0: Heel goed. Ondertussen is tegenover mij aangeschoven Joanne Kervel. Welkom, Joanne.
1: Dankjewel.
0: Je bent wel eens eerder in de studio geweest.
1: Ja, klopt.
0: Ja. En je gaat vandaag iets vertellen over de vierde keer dat jullie hemelvaart in de open lucht organiseren.
1: Ja. Mag ik begin gewoon maar.
0: Ja, je begint maar. Maak mensen enthousiast.
1: Nou, het is zo dat.

0: 14 mei, dus dat is al volgende week donderdag.
1: Ja.
0: Wordt de hemelvaart gevierd bij de Finse school. Daar is een heel groot veld midden in de wijk. Mm-hmm. En daar kunnen we honderden

0: wat lekkers. En na de hand, na die viering, die duurt een uur, is er ook nog tijd voor soep en broodjes. Dus het is echt ook een ochtend van ontmoeting, zeg maar.
1: Ja, want we hebben, je noemt even heel snel 7 deelnemers. Maar als ik dan zie de sleutel, Leger des Heils, de Hofstad, Tabernakelkerk, Philadelphia gemeente. En ik heb je dus zelf gevraagd, wat is G.J. Pin?
0: Ja, dat is een Molukse gemeente. Die kerkt ook in de Hofstad.
1: Ja.
0: En dus die doen ook mee. Die zingen ook een gospellied.
1: Ah, kijk.
0: Dus dat is ook mooi. En,
1: de Samuelkerk.
0: Die zit dus bij het Allasplein. Het zit allemaal bij elkaar in de buurt eigenlijk. Ja.
1: En dit is de vierde keer dat jullie dat buiten doen?
0: Ja.
1: Zo.
0: Ja.
1: En hoeveel mensen kwamen erop af?
0: Nou, ik dacht dat het wel zo rond 250 zijn geweest. En het kan ieder jaar meer worden. Want er is gewoon veel meer plek op dat veld.
1: Ja, ja. En hoe kunnen de mensen daar zitten?
0: Het is de bedoeling dat mensen zelf stoeltjes of kleedjes meenemen. Of kussens. En er zijn ook voor degene die per ongeluk zo of onverwacht zo aankomen lopen. Of die niet op de grond kunnen zitten. Daar zijn ook wel stoelen voor geregeld.
1: Oké.
0: Maar dus niet voor iedereen die komt. Want op de grond kan zitten, die mag zelf wat meenemen.
1: Dan kan je dus met je hele gezin met een pleet.
0: Ja, dat is reuze gezellig om dat zo te zien bij elkaar.
1: Ja, en ik zie dus heerlijke lunch met broodjes, verse soep en suikerspinnen.
0: Ja, dat is weer voor de kinderen dan ook.
1: Voor die lunch en zo, ik kan me voorstellen dat je daar gewoon voor moet betalen.
0: Nee, dit is allemaal. Dit is gewoon van de kerk en eigenlijk een gift, zeg maar, aan de mensen die komen.
1: Wow.
0: Ja.
1: Dat is wel helemaal geweldig. Dus je kunt je daar. Alles wordt je aangeboden.
0: Ja, het is gewoon ook voor ontmoeting. Dus daar hoort ook wel een hapje en een drankje bij, natuurlijk. Ja. En lekkere soep wordt er altijd gemaakt. Dus.
1: Een soep voor vegetariërs en.
0: Ja, er worden 2 soorten soep gemaakt, inderdaad. Ja, klopt.
1: Geweldig dat je dan. Want het begint dan om 9:30 's ochtends.
0: Ja, om 9:30 begint dan het koffiedrinken tot 10:00.
1: Ja.
0: En om 10:00 begint de viering.
1: Ja.
0: En die is ook. Verschillende elementen zitten daarin. Er zit muziek in natuurlijk, we gaan zingen.
1: Ja.
0: En er staat ook hier op dat formulier. Inspirerende overdenking over hemelvaart. Laat je verrassen.
1: Ja.
0: Want hemelvaart is eigenlijk een heel verrassend gebeuren. En er zal ook een stukje theater zijn. En een korte boodschap, zeg maar.
1: Ja, dat betekent dat jullie daar ook een podium hebben opgericht dan?
0: Een heel klein podium. En er is een pianist en wat zangers, zangeressen. En dan een gospellied wordt er gezongen. En het is heel afwisselend, zeg maar.
1: Ja.
0: En voor kinderen is er een heel speciaal programma. Dus echt, want er is ook een. Dat noemen ze dan een kliederkerk. Dat staat hier dan niet op. Maar dat hoort dan bij een van die kerken ook. Of verschillende mensen van verschillende kerken werken daar ook aan mee. En dat is dan. Dat noemen ze dan eens. Dat ze op scholen ook. Kinderen bijbelverhalen vertellen op een creatieve manier. Dus kunnen kinderen daar zelf ook aan meedoen en aan meeleven.
1: Aha.
0: En zij hebben dus ook een programma voor kinderen die ochtend gedaan gemaakt. Dus voor kinderen is er ook echt wel speciaal iets georganiseerd.
1: Hebben jullie dan kraampjes voor de verschillende kerken of de verschillende deelnemers?
0: Nee, er zijn geen kraampjes. Nee. Dat is trouwens wel een heel goed idee. Oh, wie weet doen we dat toch? Ik weet het niet. Ik ben ook maar iemand die meedoet.
1: Want hier gaat best een heleboel organisatietijd in zitten,
0: denk ik. Ja, er wordt van tevoren wel wat vergaderd en gebeden en bedacht.
1: Ja.
0: En taken verdeeld natuurlijk. Dus dat is wel een organisatie. Maar dat gaat altijd in hele goede moed en goede sfeer, zeg maar.
1: Ja, want dit is de vierde keer.
0: Ja.
1: En hoe is dat tot stand gekomen 4 jaar geleden?
0: We hebben bijvoorbeeld, er zit dus bijvoorbeeld ook een gebedsgroep in Apeldoorn-Zuid. Wij bidden voor heel Zuid.
1: Ja.
0: Een aantal mensen van verschillende kerken die bidden iedere week in de Finse school, in de Sleutel. En dan bidden we dus ook voor samenwerking voor kerken.
1: Mm-hmm.
0: En ik zeg niet dat dit nou per se door dat gebed, maar er zijn meer mensen natuurlijk in de kerken, bidden ze zelf ook.
1: Ja.
0: Maar ik denk wel dat is iets is wat ontstaan is. Dat mensen elkaar, ze werkten al samen, ook soms met kerst die kerken. Dat er in één keer het idee kwam, maar we kunnen ook hemelvaart samen vieren.
1: Ja.
0: En we hebben dat mooie veld daar.
1: Ja.
0: Dus dat is gewoon heel mooi bij elkaar gekomen. En iedereen vond het ook zo leuk. Dat ze het weer

0: iedere keer weer willen organiseren.
1: Ja, ja, want die heeft mij nu een heel mooi formulier gegeven. Dik poster, papier. Ja. En met wolken op de achtergrond voor de tekst. En aan de achterkant is dus ook een kan iets ingekleurd worden. Dat betekent dat jullie ook voor de kinderen kleurmateriaal hebben.
0: Ja, kinderen die kunnen dat kleuren. Ja, dit wordt ook al van tevoren uitgedeeld.
1: Ja.
0: Dus ik weet niet of kinderen tijd hebben om dat tijdens dat allemaal te kleuren. Okay. Ik zit niet in het kinderprogramma, dus dat weet ik niet helemaal zeker.
1: Nee, maar kunt het inleveren.
0: Het is een wedstrijd eigenlijk voor kinderen. Die mogen dat kleuren en dan is daar ook een prijsje aan verbonden.
1: Ah. Ja. En van het uitdelen is van deze kleurplaten is dan gebeurd bij de verschillende kerken.
0: Ja, en zo, ik dacht ook op scholen wel.
1: Ja.
0: Dus het is, ik ben ook benieuwd waar het terecht komt en wie er dan naar mee gaat
1: doen. Ja. Dat is natuurlijk leuk dat je dat dan inderdaad van tevoren gemaakt kunt hebben.
0: Ja.
1: En moest je opgeven?
0: Nee, het is gewoon vrij om te komen.
1: Ja.
0: Liefst op de fiets of lopend.
1: Ja.
0: Want het is midden in de buurt, dus dan kun je niet onbeperkt parkeren daar. Ja. Dus het liefst gewoon te voet of met de fiets. En ik denk de boodschap is natuurlijk ook belangrijk die gebracht wordt.
1: Ja.
0: Want hemelvaart is bij heel veel mensen niet bekend wat het eigenlijk betekent. Waarom we hemelvaart vieren.
1: Ja.
0: En dat gaat dan over de hemelvaart van Jezus.
1: Mm-hmm.
0: Dus 40 dagen na Pasen. Dat ze vieren als christenen. Dat hij dan is opgestaan uit de dood. En dan is hij nog 40 dagen, wandelt hij eigenlijk rond. En ontmoet hij nog allerlei mensen. En laat hij zich zien.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk een groot wonder dat hij weer terug was gekomen. Nadat hij gekruisigd was. En hemelvaart is eigenlijk dat Jezus weer naar de hemel gaat.
1: Ja.
0: En de bedoeling daarvan is eigenlijk, hij zegt ook voordat hij daarheen gaat, ik ga nu naar de hemel, maar dat is beter voor jullie.
1: Mm-hmm.
0: Want toen hij op aarde was, kon hij alleen maar de mensen bereiken die hem konden zien.
1: Ja.
0: Hij was als mens op aarde gekomen. Maar nu, zegt hij, dan kan de Heilige Geest komen en die kan iedereen bereiken.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk is dat gewoon iets. En dat wordt ook de Heilige Geest wordt ook de trooster genoemd.
1: Mm-hmm.
0: En nog wel veel meer namen heeft de Heilige Geest. Maar goed, dat is dan iets wat we dan met Pinksteren daarna 10 dagen na weer vieren.
1: Ja.
0: En hemelvaart is eigenlijk een beetje een viering die niet zo vaak meer genoemd wordt.
1: Nee.
0: Dus het is wel mooi om dat ook weer eens aandacht te geven.
1: Ja. En het is heel mooi dat jullie dat inderdaad met zoveel deelnemende kerken en gezinten dit heel voor elkaar hebben gekregen. En dat inderdaad al voor de vierde dag doen. Het enige wat je dan niet in de hand hebt is het weer.
0: Is weer. Nou ja, dat is dan inderdaad dat we hopen dat het gewoon heel mooi weer zal zijn.
1: Ja.
0: En tot nu toe is het allemaal goed gegaan. We hebben zelfs een klein beetje regen gehad de vorige keer. Maar daar was ook niemand rouwig om.
1: Nee.
0: Ik bedoel, het was een motregentje en daar konden we wel tegen.
1: Ja.
0: Maar de laatste tijd is hier zo mooi weer. Dus we hopen dat het dan die dag ook zoiets mag zijn.
1: Dat zou dan heel mooi zijn.
0: Ja.
1: Zijn we nog dingen vergeten voor die hemelvaartviering die jullie gaan houden in de buitenlucht?
0: Nou ja, ik vind het wel leuk om te vertellen dat er is een bij de Tabernakelkerk die hier genoemd wordt, is een nieuwe dominee net aangesteld. Een vrouw, een tweede dominee daar, tweede voorgangster. En die gaat dan een praatje houden. En er zijn natuurlijk andere mensen ook bij betrokken. Ook een dominee van de Hofstad, dat is Albert Rodenburg. En ik zal maar niet veel namen noemen, want dan vergeet ik mensen.
1: Oh ja, nee,
0: dat is ook weer niet leuk.
1: Nee, dat moet je niet hebben.
0: Maar goed, in ieder geval, een aantal mensen zullen even een kort woordje doen.
1: Ja.
0: En ook het even inleiden als het begint.
1: Ja.
0: En er wordt ook een soort, je noemt dat dan in de kerk en de liturgie, maar dat is gewoon een blaadje met de liederen en de teksten die gelezen worden, die staan er dan ook op.
1: Ja. Nou.
0: Dus dat is eigenlijk de bedoeling van de ochtend. En ik hoop dat heel veel mensen gaan komen die het horen. En ook leuk vinden om mensen uit de buurt te ontmoeten. En eens te kijken hoe dat nou is, hoe zoiets gaat, zo'n viering.
1: Ja.
0: Waar het over gaat. Ja.
1: Nou, dank je wel voor je enthousiaste verhaal, Johanna. En ik hoop met jou dat er heel veel mensen, gezinnen, misschien ook wel eenzame, die
0: zeker
1: zeggen van
0: iedereen.
1: Het is een prachtige manier om mensen uit de buurt te ontmoeten.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Heel veel succes verder met de organisatie. En een hele fijne ochtend, want het is een ochtend.
0: Het is een ochtend, ja.
1: Ja.
0: Dus het is tot 12 uur, denk ik, zoiets. Ja.
1: Heel veel succes. Dank je wel dat je ervoor naar de studio wilde komen om er wat meer over te vertellen.
0: Nou, bedankt dat ik mocht komen.
1: Even kijken, wat Summer of 69, Bryan Adams.

Duik in de wereld van de Water Queens in het Apeldoornse Kanaal. Geniet van straat- en muziektheater, optredens van rappers en rockbands en nieuwe artiesten. Maar ook van gevestigde namen zoals Paul de Leeuw met het NJO Poporkest, moet ik zeggen, op woensdag. En Higo met Orkest de Ereprijs en Thijs Boontjes op donderdag. En niet te vergeten, als afsluiting een vlammend optreden van Symphony of Fire. Kortom, de 5e editie van het gratis toegankelijke MyFestival op 13 en 14 mei. Let op, voor de voorstellingen van Pride Company op donderdag 14 mei zijn tickets van €7,50 noodzakelijk. Meer informatie is te vinden op www.myveldfestival.nl. Take me home, John Denver.

We lopen naar het eind van de tweede uur van deze matinee van maandag de 4e mei. Olaf Bos, dankjewel voor de muziek en de techniek. Redactie, dankjewel voor het aanleveren van de gesprekken. En u luisteraars, bedankt. En graag tot een volgende keer. Ik ben Tineke Jeltsma. We gaan er even uit. Of we gaan er langer uit. Met Sweet Caroline van Neil Diamond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het OM acht de politieagenten die in december vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden niet verantwoordelijk voor de fatale crash daarna. Daarbij kwamen twee vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om het leven. De bestuurder had in die nacht een stopteken gekregen omdat hij te hard reed, maar negeerde dat. Agenten achtervolgden daarop de auto waarbij rond de 130 km per uur werd gereden. De bestuurder verloor daarna de macht over het stuur en botste tegen een boom. De Raad van State zegt begrip te hebben voor het feit dat het kabinet het eigen risico wil verhogen, maar heeft wel wat opmerkingen, onder meer of het voorstel genoeg steun krijgt in de Tweede en Eerste Kamer. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico op basis van de inflatie verhogen van 385 naar €460. Daarbovenop komt nog een eenmalige verhoging van €60, waarmee de gemiste stijging van de afgelopen jaren wordt ingehaald. In de straat van Hormuz heeft Iran een Amerikaans marinefregat aangevallen, meldt het Iraanse staatspersbureau. Het fregat zou waarschuwingen van Iran hebben negeerd, maar de Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt. Dat meldt het hoofdkwartier van het leger in het Midden-Oosten op X. Vannacht kondigde de Amerikaanse president Trump aan schepen die vastzitten in de zeestraat weg te leiden. En voetbalclub NAC heeft het kort geding over de paspoortkwestie verloren. De competitiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC wordt daarom niet overgespeeld. Dat heeft de rechter in een kort geding tussen NAC Breda en de KNVB bepaald. En daarmee is degradatie waarschijnlijk onoverkomelijk geworden. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser.

every minute.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt de marechaussee aan nu.nl. Zowel de politie als de marechaussee doen onderzoek naar de aard van de melding. De marechaussee kan momenteel nog niet zeggen wat er precies aan de hand was. Uit voorzorg is besloten een deel van de vliegbasis te ontruimen. Een van de twee zieke bemanningsleden aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius is een Nederlander. Het andere zieke bemanningslid is een Brit. De twee hebben ademhalingsproblemen en worden aan boord behandeld. Eerder zijn er al 3 opvarenden overleden, een echtpaar uit Friesland en een Duitser. Het is nog niet duidelijk of hun dood met het Hantavirus te maken heeft. De man die wordt verdacht van het beramen van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent dat hij hem wilde bedreigen of doden. Tijdens een proforma-zitting zei hij dat hij geen enkel kwaad in zich had om zoiets te doen. Begin februari werd hij in een Haags hotel aangehouden nadat een buurtbewoner meldde dat er een schreeuwende man op een balkon stond. Na zijn aanhouding werden in zijn hotelkamer 2 bijlen aangetroffen. Op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling van een 14-jarige jongen heeft de politie 3 minderjarigen opgepakt. Een 40-jarig meisje en 2 jongens van 15 en 17, alle 3 uit Katwijk. Het gebeurde vorige week maandagavond op de kermis in Katwijk. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, kan de politie niet zeggen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. En dan nog het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor. In het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond 15 graden. En alleen in het noorden waait er een matige noordoostenwind. Komende nacht blijft het in het noordwesten droog. In het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert tussen 7 graden in het uiterste noorden en 12 graden in Limburg.

zwartgekuifde knul die zijn hart had verpand aan patachou. Ander liedjes, ander charme en ander flou de bouche, maar van Frans wist hij niets, rien du tout.

I'm sorry.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Spaanse politie vond op een vrachtschip een record hoeveelheid cocaïne van mogelijk 45.000 kilo, te waarde van ruim €1 miljard. Volgens de Telegraaf wordt Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, door Interpol gelinkt aan de smokkel. Het schip vertrok vanuit Freetown en was onderweg naar Libië. Bij een monster truckshow in Colombia zijn 3 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Zeker 40 toeschouwers raakten gewond toen een truck door een technisch mankement het publiek inreed. Het voertuig botste uiteindelijk tegen een elektriciteitspaal. De burgemeester heeft een onderzoek aangekondigd naar de toedracht van het ongeval. Een deel van vliegbasis Geelse Rijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie.

Dat bevestigde marechaussee aan nu.nl. Zowel de politie als de marechaussee doen onderzoek naar de aard van de melding. De marechaussee kan momenteel nog niet zeggen wat er precies aan de hand is. Uit voorzorg is besloten een deel van de vliegbasis te ontruimen. Een van de twee zieke bemanningsleden aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius is een Nederlander. Het andere zieke bemanningslid is een Brit. De twee hebben ademhalingsproblemen en worden aan boord behandeld. Eerder zijn dan drie andere opvarenden overleden, een echtpaar uit Friesland en een Duitser. Het is nog niet duidelijk of hun dood met het hantavirus te maken heeft. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg. En tot zover het nieuws.

angst. Die grüne Polizei, ze kwamen langs. Een dagboek werd gered van het concentratiekamp. Een dagboek van een kind. Bedankt.

dat is afgelopen. En hoe die dappere Anne heeft staan bloeien achter de geblindeerde ramen van het achterhuis. Dat is vandaag 75 jaar geleden. En of wij iets van hebben geleerd?

to pluck for the rain together.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Hackersgroep Shiny Hunters heeft bij een aanval op onderwijsplatform Canvas mogelijk gegevens van 275 miljoen studenten en docenten gestolen. Wereldwijd zijn circa 9000 onderwijsinstellingen getroffen, waaronder mogelijk Nederlandse universiteiten zoals die van Amsterdam en die van Rotterdam. Bij een incident in het centrum van Leipzig zijn twee mensen omgekomen toen een auto op voetgangers inreed. Minstens 8 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De bestuurder werd aangehouden. Het is nog onduidelijk of het om een ongeluk of een opzettelijke daad gaat, meldt de politie. Een 71-jarige wandelaar uit Best vond op de Oorschotse Heide een zwaar oefenwapen van defensie in een sloot. Volgens Omroep Brabant is het wapen ruim een meter lang en voorzien van een vizier. Het wapen is ingeleverd bij de militaire politie. De man noemt de vondst zijn opvallendste ontdekking ooit. De Spaanse politie vond op een vrachtschip een recordhoeveelheid cocaïne van mogelijk 45.000 kilo, te waarde van ruim 1 miljard euro. Volgens de Telegraaf wordt Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, door Interpol gelinkt aan de smokkel. Het schip vertrok vanuit Freetown en was onderweg naar Libië. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg. En tot zover het nieuws.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Hoe zit ie? Mijn naam is Martienke Sandijk. Ik ga proberen om iets zinnigs over de platen te vertellen. Arthur Hagenburg is vanavond de man van de techniek. En ik heb er alle vertrouwen in dat we met z'n tweeën weer een hele mooie uitzending gaan maken. We begonnen met een exoot. En nou ja, goed, ik zeg niet heel snel dat iets een exoot is, maar de Italiaanse band Giacula is zeker exotisch. Laat ik het zo zeggen, niet iedere band bestaat uit een organist van in de 80. Een spiritistisch medium. En zangeres. En nou ja, goed, dat heb je toch al een paar bijzondere mensen bij elkaar. Giacula was het experiment rondom orgelmuziek, occulte muziek. En eigenlijk stiekem heeft Giacula een klein beetje de basis gelegd van de bands die later volgden. Onder andere Le Orme. Het nummer wat wij draaiden, Rites, komt trouwens van een cd die waarschijnlijk uit 1969 is uitgebracht, waar nooit iemand van heeft gehoord en waarvan de kans groot is dat die in 2001 op schijf is gezet. Mensen die er verstand van hadden zeiden, dit soort muziek bestond toen nog niet en deze geluidskwaliteit bestond evenmin. Kortom, het is door mysterie omgeven. En dat is de Richard Kamaski Project gelukkig niet. Het hoeft niet allemaal geheimzinnig te zijn om interessant te zijn, zeg maar. De TRK Project, alias de Richard Kamaski Project, is geen onbekende in zijn Poolse prog. Richard Kamaski is onder andere man achter Millennium, maar hij maakte zelf op eigen titel ook met grote regelmaat albums. Zo heeft hij onlangs een nieuw album uitgebracht. Dat heet Alice. En Alice gaat natuurlijk over Alice in Wonderland. We gaan er twee nummers van draaien. The Rabbit Hole and Off Witter Heads. TAK Project.

0: De Richard Kramarski Project. Met het album Alice, hartstikke nieuw. We draaiden twee nummers van het album The Rabbit Hole en Off With Their Heads. Misschien een leuk weetje over dit Richard Kramarski Project is dat deze meneer graag een literair thema bij de hand pakt. Zo bracht hij in 2019 Mr. Scrooge uit, jawel. Jawel. The Book That End in Tears, over dramatische boeken in de literatuurgeschiedenis. En in 2017 nog een stapje terug, bracht hij Music Inspired by the Little Prince uit. Ik denk dat we nog heel wat cd's van deze manier kunnen verwachten, want de boekenkasten bevatten eindeloze hoeveelheid schatten. Dat doet de muzikale geschiedenis ook. Daar weet Arthur Hagenburg van alles van.
1: Geborgen progparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70 die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. In Belfort in Frankrijk werd in 1971 een band opgericht. De band kreeg de naam Pentacle, naar de vijfpuntige ster waarbij de punten op een cirkel liggen. Die vijf punten symboliseren de vijf elementen: lucht, aarde, vuur, water en geest. De oprichters zijn Gerald Roues, hij is de zanger en speelt ook gitaar, en

Michel Roy, dat is de drummer, en hij zingt ook. Verder bestaat de band uit Claude Ménétrier, de toetsenist, en Richard Treiber op bas. In 1975 was het zover. Ze waren klaar om in de studio te gaan. Maar het budget was laag. Maar in 8 dagen stond alles op de 16-sporen recorder. Het bleef wel beperkt tot 6 tracks... met een totale speelduur van de LP van 1,5 uur. Dit kwam door de druk van de platenmaatschappij om de songs kort te houden. Hun muziek is sterk beïnvloed door de symfonische rockbands uit die tijd. Denk aan de Moody Blues, Genesis en het vroegere King Crimson. En kenmerkt zich door de mooi opgebouwde composities en een melodieuze stijl met veel analoge keyboards. Rustig en sfeervol, maar toch spannend door tempowisselingen en gepassioneerde gitaarsolo's. Voor wat betreft dat laatste worden in de recensies de naam David Gilmour vaak genoemd. Er wordt in het Frans gezongen. Goed, in 1975 kwam het album uit onder de naam Le Clé des Songes, wat betekent de sleutel van de dromen. Met zo'n bandnaam Pentacle verwacht je op het artwork toch wel een afbeelding van de vijfpuntige ster. Dat is echter niet het geval. Wat je wel ziet is een surrealistische dromerige achtergrond met een zwevende man met een sleutel in zijn hand. Tijd om daarnaar te gaan luisteren. En wel naar de nummers L'Aime du Guerrier en Le Raconteur.

0: Dat waren de tracks L'Homme du Guerrier en Le Raconteur van het album Le Clé des Songes van de Franse band Pentacle. Wanneer je invloeden van Ange hoorde, dan kan dat kloppen. Want Christian Decan, de frontman van Ange, heeft de productie gedaan. Het is bij deze ene cd gebleven. Hoe het verder is gegaan met de bandleden is onbekend. In 1995 bracht Musea het album uit op cd. In een remasterde versie uiteraard. Er zijn 3 bonustracks toegevoegd. Allen live versies van de nummers op de LP. Voor de echte liefhebbers die de matige geluidskwaliteit voor lief nemen. Maar ze geven wel aan dat de band live best wel goed was. Een mooi sfeerbeeld. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Ja, dankjewel Arthur voor deze mooie verborgen progparel. Een progparel uit het verleden. En laten we vooral ook niet vergeten dat er op dit moment ook nog steeds heel veel, heel goede muziek wordt uitgebracht. En niet alleen wordt uitgebracht, maar ook live te bewonderen is. Zo zou je eigenlijk niet moeten ontbreken op 9 mei in Alphen aan den Rijn. Daar vindt een festival plaats, een mini progfestival met maar liefst 4 Nederlandse progparels, zou ik bijna zeggen. 4 verschillende bands die dus op zaterdag 9 mei in de Parkvilla allemaal 1 uur muziek van hun rekening nemen. Waar vind je nog zo'n festival, zou je bijna denken, met 4 bands op 1 dag. Het festival begint op om 4 uur 's middags. Dus mocht je er naartoe willen, vergeet vooral de tijd niet. Want als je te laat bent, mis je de eerste 2 bands. Deflection trapt af om 4 uur 's middags. En wordt daar en daarna is het podium voor de Sarah's Phenomenon. Eigenlijk zijn het allebei bekende namen. Deflection misschien niet helemaal. Maar als ik zeg Lex Beckenens, dan denk ik dat het je bij jullie toch wel een bel doet rinkelen. Misschien kennen jullie hem als de drummer van Mangrove. Hij zat ook in verschillende grote tributebands. Lex Beckenens heeft een goed ontvangen EP uitgebracht. En hij is op dit moment bezig met de laatste hand aan zijn eerste album. En ik zou bijna zeggen, wie weet heb je wel geluk zaterdag dat je daar de eerste noten van hoort. Hoe het ook zij, ik zou er echt heen gaan, want het zijn allemaal getalenteerde muzikanten van eigen bodem. Smiddags, vanaf 4 uur tot 6 uur, kun je dus luisteren naar Deflection. Luisteren en kijken. En de Sarah's Phenomenon. En we zouden natuurlijk Sinfo City niet zijn als we dit mooie festival

niet zouden steunen en van beide bands één nummer zouden gaan draaien. We beginnen met Deflection, Light of Day en The Severus Phenomenon Exploring the Surface. Ik zou zeggen, lekker luisteren en zaterdag op naar Alphen aan de Rijn.

The Serres Phenomenon, daar luisterde je net naar. Naar het nummer Exploring the Surface. En The Serres Phenomenon is net als Deflection aankomende zaterdag, beter gezegd zaterdag 9 mei, te zien op het minifestival Prog NL in Park Villa en Alphen aan de Rijn. Ik zou zeggen, ga vooral komen. Het zijn fantastische livebands, dat weet ik zeker. En wat ook een hele goede liveband is, met muziek, met covers die bijna net zo goed zijn als hun officiële werk, is The Watch. We gaan eruit dit uur met The Watch. Eigen werk van deze prachtige band van het album Vacuum. Het nummer wat we gaan draaien heet Wonderlands. En ik zal zeggen, blijf even luisteren, want in het volgende uur gaan we werk draaien van twee andere bands die op Prog NL te zien zijn op 9 mei. Dus blijf luisteren en ga vooral ze zien 9 mei in Alphen aan de Rijn. Tot straks.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Zojuist hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima een krans gelegd bij het Nationale Monument op de Dam in Amsterdam. Daarna was er 2 minuten stilte. Ook op andere plekken werden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en andere oorlogssituaties herdacht. Zo was op het Domplein in Utrecht een herdenking georganiseerd en op de Waalsdorpenvlakte in Den Haag werd de jaarlijkse stille tocht gehouden. Burgemeester Femke Halsema sprak vanavond op het Museumplein in Amsterdam over de rol van vrouwen in oorlog. Zij benadrukte dat vrouwen altijd aan het front staan als arts, soldaat of verzetstrijder. Ze wees op historisch en actueel geweld tegen vrouwen, van de Holocaust tot conflicten in Iran, Soedan en Congo. Hackersgroep Shiny Hunters heeft bij een aanval op onderwijsplatform Canvas mogelijk gegevens van 275 miljoen studenten en docenten gestolen. Wereldwijd zijn circa 9000 onderwijsinstellingen getroffen, waaronder mogelijk Nederlandse universiteiten zoals die van Amsterdam en die van Rotterdam. Bij een incident in het centrum van Leipzig zijn 2 mensen omgekomen toen een auto op voetgangers inreed. Minstens 8 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De bestuurder werd aangehouden. Het is nog onduidelijk of het om een ongeluk of een opzettelijke daad gaat, meldt de politie. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Simfo

0: SymfoCity.
1: Welkom terug bij het tweede uur van SymfoCity. Fijn dat je nog luistert. Ik had het er in het eerste uur al over. We hebben deze twee uur iets moois te vertellen. Er is iets bijzonders aan de hand op Symfogebied. Aankomende zaterdag 9 mei vindt er een progfestival plaats met 4 Nederlandse bands in de Parkvilla in Alphen aan de Rijn. Als SymfoCity besteden we daar graag aandacht aan. We promoten het graag. Ik zou zeggen, als je tijd en zin hebt, ga er gewoon lekker heen. IQ treedt er natuurlijk niet op, dat zou het zijn zeg, als ze met hun prachtige dubbel album Subterranea ineens daar zouden staan. Maar niet getreurd, misschien is het wel even leuk om 4 Nederlandse bands daar te zien. Wie treedt er zowel op? Nou, het festival begint om 4 uur met Deflection, de band rond Lex Beckenens. Daarna komt op de planken te staan de Saris Phenomenon. En die band heeft ook bij ons in de studio gezeten. We hebben ooit een interview met ze gedaan en dat is nog niet eens zo lang geleden. En in de avond, na de avondmaaltijd, zijn er nog 2 andere Nederlandse bands die ook zeer de moeite waard zijn. Ik noem er maar 1, Leap Day. En de heren van Leap Day hebben vorig jaar bij ons in de studio gezeten. En ik hoop dat jullie dat leuke interview hebben gehoord. Want het was een fantastische avond. Leap Day we besteden toen aandacht aan het album When the Gravity Wins van Leap Day. En met een beetje geluk is er heel wat van te horen op 9 mei in de Parkvilla. Want het podium is dan een uur lang aan Leap Day. En hoe dat klonk, daar gaan we eens naar luisteren. Viral Kids van Leap Day.
2: For your protection, it is required to wear a mask at all times in this building. Please respect physical distancing as much as possible. Wash your hands often with soap or hand sanitizer and sneeze into your elbow. Entry is not permitted without a negative COVID-19 test. Thank you for your understanding.

Leap Day Viral Cage van het album When Gravity Wins uit 2025. Ik heb, moet wel zeggen, ik ben de hele tijd al aan het hebben over de programmering van het Prog NL Festival en welke punt 's middags komt en welke punt 's avonds. Ik moet een klein voorbehoud erbij zeggen. Het een en ander hangt natuurlijk af van de opbouw en de afbraak van het podium en wat technisch en nou ja, goed, op het moment op de dag zelf het beste uitkomt. Dus of Leap Day echt de derde band is optreedt, dat durf ik niet te zeggen. Waarschijnlijk niet. Het lijkt er een beetje op dat zij de afsluiter zijn. Maar dan heb ik nog steeds de vierde band niet genoemd. En daar gaan we nu wat voor draaien. Profuna Ocean. We gaan een nummer draaien van het album Invacuum. Dat heet Beautiful Sunrise.

Profuna Ocean met het nummer Beautiful Sunrise. En met dat nummer besloten we het vierluik rondom het minifestival in Parkvilla in Alphen aan de Rijn. Mocht je het in hebben gehaakt, dan noem ik het nog even heel kort. 9 mei, 4 uur 's middags, progfestival met 4 Nederlandse progbands. Deflection, The Sarah's Phenomenon, Profuna Ocean en Leap Day. Ik zou zeggen, gaat dat zien. Even terug in de tijd. In 1975 bracht de band Pentacle onze verborgen progparel van de week uit. La Jeff de Songs. Arthur Hagenburg heeft er al heel mooi iets over verteld. Dit is een verborgen progparel. Nu is het tijd om een iets minder verborgen progparel onder de aandacht te brengen. Want in Engeland was daar Van der Graaf Generator. De band die iets anders was en ook iets anders werd ontvangen dan onder andere Genesis en Pink Floyd. Want Van der Graaf Generator was avant-garde muziek voor intellectuele mensen. Veel te ingewikkeld en volgens velen essentieel en zeer hoogstaand. Van der Graaf Generator heeft in de jaren 70 een aantal enorm goed ontvangen albums uitgebracht. En God Bluff uit 1975 was daar één van. Het album bevat 4 lange epics, waarbij Van der Graaf Generator de inventiviteit en hun melodieuze capaciteit om hele ingewikkelde, maar ook mooie nummers te maken, tot het in den diepste uitbuit. De recensenten buitelden over elkaar heen om te roepen dat het een klassieker was. Nou, dat is het ook geworden. En niet een onbekende klassieker. We gaan er een nummer van draaien. The Undercover Man van God Bluff van de band Van der Graaf Generator.

Van der Graaf Generator. Het album God of Bluff was de iets minder onbekende progparel uit 1975. We draaiden het nummer Undercover Man. En vanuit 1975 springen we net zo makkelijk weer terug naar 2026. Want Trion is terug. En Trion is een instrumentale band. En de leden daarvan zijn, ik zou bijna zeggen, wel bekend. We hebben het over Edon Spanninga, Eddy Mulder en Menno Boomsma. Trion bracht in 2013 het laatste album uit, Funfair Fantasy. En als ik heel diep in mijn geheugen graaf, meen ik dat ze daar bij Sinfo City ook wel de nodige aandacht aan hebben besteed. Uit de Hagenburg kreeg, dus is het goed. Daarna bleef het heel erg stil rond de drie doorgewinterde muzikanten. Gelukkig is het nu niet meer stil. Het album Terra Tiempo is uitgekomen. En we hebben dan denk ik ook een primeur om twee nieuwe nummers te laten horen. Nautilus en Red Dust van Trion.

Trion, Nederlands trio. Want Edo Spanninga, Eddie Mulder en Menno Boomsma. En Menno Boomsma was ook degene die net de zang deed op het tweede nummer wat we draaiden. We draaiden Nautilus en Red Dust. En ik zei eerder dat het een instrumentale band was. Dat is dus niet helemaal zo, maar er wordt zelden gezongen. Dus dit was een vrij bijzonder nummer, zeg maar. We gaan eruit. Onze 2 uur progressieve rock en symfo zitten er helaas weer op. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en dat je aan denkt om nog kaartjes te kopen voor het Prog NL Festival in de Park Villa op 9 mei. We gaan eruit met een oer-Italiaanse band, Il Segno del Comando. Rock progressief Italiano, maar dan wel met een gothic tintje, een beetje een spooky tintje, want de band heeft grote voorliefde voor de jaren 70 en met name de horror films uit de jaren 70, de giallo, zeg maar. De band was een paar jaar geleden nog in Nederland te zien. Ik zou zeggen, geniet ervan. Het nummer wat we draaien heet Ophelia. Graag tot de volgende keer bij Symfo City.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een Nederlandse vrouw die van cruiseschip Hondius in Johannesburg overleed, is positief getest op het hantavirus. Dat meldt Zuid-Afrika. Zij is het tweede geval aan boord. Haar man overleed eerder tijdens de reis. Drie anderen werden ook ziek, waaronder een Nederlander en een Brit die op de intensive care ligt. De bevrijdingsvluchten van de luchtmacht langs de festivals op Bevrijdingsdag gaan gewoon door, dat meldt een woordvoerster. Er wordt gewoon vanaf Geelse Rijen gevlogen. De basis werd vanmiddag kort ontruimd door een verdachte situatie, waardoor voorbereidingen stil lagen. Inmiddels is er geen dreiging meer en gaat alles volgens planning verder. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben een krans gelegd bij het Nationale Monument op de Dam. Daarna was er 2 minuten stilte. Ook op andere plekken werden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en andere oorlogssituaties herdacht. Zo werd op het Domplein in Utrecht een herdenking georganiseerd en op de Waalsdorpenvlakte in Den Haag werd de jaarlijkse stille tocht gehouden. Rusland kondigt een eenzijdig staak het vuren aan voor 8 en 9 mei rond de dag van de overwinning. Oekraïne waarschuwt voor vergelding bij aanvallen. Zelensky noemt het voorstel niet serieus en zegt niets officieels te hebben ontvangen. Rusland herdenkt 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland met een militaire parade. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Mixed Music Hour.

0: Music Hour met Gerard Philipsen.
1: One, two.
2: Hele goeiemorgen. Welkom weer bij Mix Music Hour. Zaterdag de... niet de 30 april. We zitten alweer in mei natuurlijk. Dus wat dat betreft gaan we weer in mei. We zijn weer blij als een ei, zullen we maar zeggen. Nee, het is een tijd voor Mix Music Hour. Natuurlijk gevolgd door de praattafel van de zaterdagmiddagmix. En geen Apeldoorn Sport vandaag. Dat is mijn vakantie. Dus wat dat betreft houden we het bij deze drie programma's. En wat hebben we vandaag voor de uitzending? Ja, we grijpen toch weer even terug op de top 40. Want er komt weer een lijst over een bepaalde datum. Ja, dat lijkt er inderdaad op dat de top 40 soms in één keer weer een aantal lijsten komt van... nou, we hebben weer wat op een dag en soms duurt het weer weken of misschien maanden dat het niks wordt. Nu hadden we verleden week 22 april, woensdag. En nu hadden we ook vandaag woensdag 29 april. Weer een hele lijst van wat er is allemaal gebeurd. En we hebben daar ook inderdaad nog wat uitzending, muziek daarover. 29 april 1968, daar gaat de musical Hair in première op Broadway. En de eigentijdse hippie muziek Hair is conventioneel... omdat er nudisme en illegale drugs in voorkomen. Desalniettemin wordt Hair door het publiek enthousiast ontvangen... en in september gaat dan de voorstelling naar Londen... en wordt daarna in verschillende andere Europese opgevoerd. In de top 40 is de invloed van Hair duidelijk te merken. In januari 1969 volgt Hair van de Nederlandse groep Zem... en Ain't Nobody I Got Life... van Nina Simone elkaar op als nummer 1 hit. Op 1 maart bevat de top 40 zelfs dan 4 hit, hergerelateerde hits. Naast Her en Ain't Nobody waren er nog 2 uitvoeringen van een nummer van Frank Miles, een cover van de Nederlandse Bora en een opname van Shelley Pimpster. Die zelfs in Her spelen. Maar goed, het gaat even om die 2 nummers die op 29 april toevallig net daarna de nummer 1 positie overnamen. We begonnen dus inderdaad met Her en Zen. En ik zei het er straks in het verhaal. Nina Simone volgde daarop met Ain't Nobody. Er zijn verschillende versies daarvan. Maar wij gaan de originele versie, die stamt uit inderdaad 1969.

Ja, deze is natuurlijk ook een klein beetje met haar te maken. Hoewel het origineel natuurlijk van een andere groep is geweest. Maar in de jaren 90 kwam Aquarius uit van de Party Animals. En die hadden een andere rustige versie weer van... Jawel, Nana Simone en Ain't No God No. God No Life, dat nummer. Die haalden die weer van de eerste plaats af. Want dat nummer werd in de 90 jaren was opnieuw ineens een heel leed voor, zeg maar, voor Nina Simone. Dus wat dat betreft een beetje ook de her, zeg maar, gekte hebben we daar een beetje over gehad. Straks gaan we nog even over een heel bekende Nederlandse programma, televisieprogramma. Daar gaan we straks even over hebben. Maar eerst nog eens even over van wie, zeg maar, wat gebeurde er op 29 april 2010.

2. Helaas onder ons is Tol Hansen is overleden op 62-jarige leeftijd in Heureugewaard. In 1978 scoorde hij dan een grote hit met het nummer Big City. Tol Hansen was de artiestennaam van Hans van Tol. Hij leed toen aan de ziekte longkanker. Ja, ik kan me nog heel goed herinneren. Hij had 2 hele grote albums had hij gemaakt. Ik had ze allebei in mijn bezit. Dus, ik vond het echt een hele typische Nederlandse tiest die de Nederlandse teksten zo mooi maakte. Een beetje, vergelijkbaar als Bluff. En natuurlijk met, zoals dat allemaal geschreven is door Peter van Bluff. Dus wat dat betreft een beetje vergelijkbaar. En ja, het eerste nummer, daar is hij inderdaad toch wel het meest al bekend geworden. In 1993 kwam er ook een Big City 1993 uit. Hoofdpijn, reumatiek. Dat was ook wel zo'n achter de rode dendron. Dat was toen van zijn 2e album. Dus draaien we dus Tol Hansen. En dan gaan we beginnen met Big City.

0: Horace of Bread.
1: Ja, overleed hij helaas op 29 april. Maar er zijn ook heel veel artiesten die vandaag geboren zijn. Dat is een behoorlijke lijst. Die top 40 zelfs vanaf 1929 gaat tot 2001. Dus dat zijn toch wel artiesten. Eén daarvan in 1981 werd geboren, Tom Smit. En Tom Smit is dan lid van The Editors, de zanger-gitarist. Britse indoor rockband bestaande inderdaad uit Tom Smit, Russell Leed, Ed Lay, Justin Luckey en Elliot Williams. En tot 2012 maakt ook gitarist Chris Urbanish deel uit van de band. Debuutalbum The Backroom met als bekendste single Munish werd in 2005 uitgebracht en werd genomineerd voor de Mercury Prize. Het vervolgalbum End As A Start kwam in 2007 uit, bevat op meer de hitsingle The Racing Reds. Later werd ook nog eens de album In This Light and This Evening in 2009, The Wear of Your Love in 2013, Dream 2015 en Violence in 2018. De groep is nog steeds volgens mij actief, zover ik weet, hoewel ze niet zoveel hits meer scoren op dit moment. Maar de beste nummer kwam dus van de album In This Light and This Evening. Daar kwam het nummer uit. Ik blijf het een schitterend nummer. Het nummer Papillon.

Ja, deze die draaien we omdat de lid van de groep, de KLF, want dat was het nummer, de Last Train to Town Central, Billy Drummond was, die werd geboren op 29 april 1953. Nou, wat was eigenlijk nog het belangrijkste nieuws zeg maar op 29 april? Nou ja, dan moeten we eigenlijk terug naar 1971. Want toen werd de eerste aflevering van de maandelijkse muziekprogramma Op Losse Groeven uitgezonden. Het TROS-programma behandelt alleen de Nederlandse muziek of instrumentale muziek van artiesten uit de Lage Landen. Giel Montagne, de man met de snor, wie kent hem niet, praat alle optredens aan elkaar. In de eerste aflevering van ons zijn onder meer Mieke Telkamp te zien met Waarheen Waarvoor en Ronnie Tobe met Rode Rozen voor Sandra. Het programma zorgt voor een toename van de Nederlandse muziek in de top 40. Het zou erg zijn, lieve opa van vader Abraham. En Manuela van Jacques Seb halen in de zomer van 1971 de eerste plaats. En het soldaatje. En papi loopt toch niet zo snel. Wie kent die nummers allemaal niet van Herman van Keeken en Zangeres zonder naam? Het werd allemaal samengesteld in een top 10. En heel veel andere liedjes uit de volksgenre duiken dan in de onderste helft van de lijst. Voor veel progressieve muzikanten uit Nederland, zoals Boudewijn de Groot, biedt Op Losse Groeven geen plaats. Ramse Shaffi komt daarentegen dan weer wel tegen. 1978 verandert de naam van het programma op Volle Toeren. Van Losse Groeven op Volle Toeren. En werd het programma inderdaad met moderner. Daarna komen dus ook de groeps zoals Doe Maar en Het Goede Doel. En Volle Toeren en die jaren blijft vol. Ook een programma met vol smartlappen, meezingers en novelty hits. En na 19 jaar trouwendienst.

van presentator Giel Martijn en stopprogramma in 1990. Nou, een van die nummers, ik blijf het ook een schitterend Nederlandse nummer vinden. We hadden het net al in de tekst over, is Manuela van Jacques Herp.

Ja, die laatste, dat is zeg maar een lid van de groep Dr. Hook. En Dr. Hook was natuurlijk een groep die heel veel dit soort muziek al maakte vanaf 1969 tot 1985. De lid die erover gaat, dat is geboorte van Bobby. Even kijken hoor. Bobby Willard Henke. De gitarist die vanaf het begin al bij was. Tot en met 2023. Dat was volgens mij ook zijn sterfjaar. Want volgens de Top 40 site was hij 71 jaar bij overlijden. Dan gaan we eens even kijken, wat hebben we dan nog nummer 1 hits die op dat moment op 29 april staan. Dan gaan we er 2 van draaien. Straks doen we dat met Boney M. Natuurlijk weer met Bobby Farrell en zijn 4 zangeressen. En 1967.

jawel, toen bestond net de top 40. Dan stond Sandy Shaw Pie 1 week op nummer 1. En de nummer, ja, dat gaat over een puppy aan de string. Sandy Shaw.

Ja, lekkere ouderwetse muziek van Boney M. En dan gaan we weer naar tijd terug. Daar even zeg maar het feitje. 1938 is de geboortedag van Klaus Voorman. Eigenlijk bekend van de Manfred groep Manfred Mann. Niet Manfred Mann Earth Band, gewoon Manfred Mann. Dat is inderdaad een groep zeg maar, die al in 19... zeg maar rond de 60 jaren, 62 om precies te zijn, opgericht werd in eerste instantie door Manfred Lubowitz. Die is dan geboren in 1940. Een Zuid-Afrikaanse Britse toenist en oprichter van de gelijknamige Britse naam Rhythm and Blues Band uit de jaren 60. Daarna heeft hij de band Manfred Band Chapter 3 opgericht. Nou ja, heel veel band. Maar wat heeft die Klaus Voorman dan eigenlijk dan? Want hij staat er toch als toch een prominent lid. Nou ja, zoals ik al zei, hij was dus lid van Manfred Band. Maar hij is ook een zeg maar, ontwerper en producer. Vooral bekend als de spelbassist al talloze platen van John Lennon, George Harrison, Manfred Band. Ik zei het al, Ringo Starr, Charlie Simon en Randy Newman. En wat hij ook wel vooral gedaan heeft, heeft voor de Beatles de hoes van de LP Recover ontworpen. Ook de Anthology CD uit de jaren 90 werd door zijn ontwerpen gesierd. De Beatles en Voorman hebben elkaar in Hamburg daar leren goed te leren kennen. Nou, hij was onderdeel van de kunstzinnige serie Astrid Tior, een liefde. De grote liefde van Stuart Sutcliffe, toen nog Beatle-bassist met zich meenam. Kortom, manusje van alles, zullen we zeggen. En dan denk je van, ja, hij is inderdaad 29 april 1938 geboren. Leeft die man nog? Ja, volgens Wikipedia nog steeds. Betekent dus dat hij toch wel aardig de 90 binnenkort gaat passeren. Als hij dat haalt, hopelijk. Natuurlijk hopen we dat. Eén hit hebben ze natuurlijk gehad, Man for Man. En natuurlijk, dat is het nummer Haha, Set the Clown.

De Cranberries natuurlijk met Zombie. En dit naar aanleiding van de geboortedag van een van de leden van de Cranberries, Mike Hogan. Ja, de groep helaas bestaat niet meer natuurlijk, omdat zangeres Dolores helaas is overleden. Beetje vergelijkbaar met Whitney Houston en dochter volgens mij. Ook in bad verdronken. Waarschijnlijk is ze ook dronken geweest of in slaap gevallen. Dusdanig ook dat Dolores helaas is overleden. De laatste die we gaan draaien. Ja, die mocht niet ontbreken als u Editie NL hebt gekeken. Dan weet u natuurlijk dat in 1960 Gerard Joling, jawel, hij werd geboren. Op 29 april. Nou ja, goed, wat moeten we nog heel veel van vertellen van die man? Nou, dan zou ik in ieder geval zeggen van, laten we het gewoon lekker zitten. We weten heel veel. Er zijn heel veel series van hem. Hij zit in heel veel tv-programma's. Natuurlijk zijn grote, tussenhaakjes, vriend Gordon. Waarschijnlijk zou hij hem niet gefeliciteerd hebben, denk ik. Want het zit nog steeds niet lekker tussen die twee. Hopelijk kunnen ze nog eens een keer een goede gesprek houden. Maar goed, dat even terzijde. Dan gaan we draaien een van zijn eerste nummers. Volgens mij was dit niet zijn allereerste nummer... want dat was Love is in Your Eyes. Maar Ticket to the Tropics, dat was volgens mij zijn grootste hit die hij had. Zeker op nummer 1 geweest. We hebben er zelfs een iets langere versie op, omdat we nog 5 minuten de tijd hebben. Dus draaien we ook de lange versie van Ticket to the Tropics van Gerard Joling. Wat mij betreft weer tot de volgende week en veel plezier bij de praattafel en de zaterdagmiddagmix.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt-het-vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. De Nederlandse vrouw die van cruiseschip Hondius in Johannesburg overleed is positief getest op het hantavirus, dat meldt Zuid-Afrika. Zij is het tweede geval aan boord. Haar man overleed eerder tijdens de reis. Drie anderen werden ook ziek, waaronder een Nederlander en een Brit die op de intensive care ligt. De bevrijdingsvluchten van de luchtmacht langs de festivals op Bevrijdingsdag gaan gewoon door, dat meldt een woordvoerster. Er wordt gewoon vanaf Geelse Rijen gevlogen. De basis werd vanmiddag kort ontruimd door een verdachte situatie, waardoor voorbereidingen stil lagen. Inmiddels is er geen dreiging meer en gaat alles volgens planning verder. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.

Bella Betty, bedankt voor de bijzonder mooie gramofoonplaat, welke u voor mijn vrouw met zoveel liefde heeft gemaakt. Bella Betty, bedankt. Wij zijn er heel erg blij mee. En de plaat kwam ook voor ons volslagen onverwacht. Wij konden het eerst niet geloven. Het was ongeveer 9 uur. Toen zagen wij u bij Tede Bingo. En u zong daar dit liedje vol vuur. Mijn vrouw kreeg een traan in haar ogen. En ik vroeg haar, komt dat door dat lied? Toen zei zij tot mij, heel bewogen, wel nee, ik had de bingo weer niet. Bella Betty, bedankt voor de bijzonder mooie... Pieter, hallo, wil je niet steeds doorheen spelen? Ja, probeer een beetje de melodie te houden. Hè? Dat is Pieter, die wil meespelen altijd graag op de piano. Hè? Bella Betty, bedankt voor de bijzonder... Hallo, Pieter, hou je nog een beetje aan de melodie, hè? Ja, probeer dan de muziek te lezen, ja? Ga nou niet zomaar wat zitten spelen, hè? Het moet toch een beetje behoorlijke plaat worden. Bella Betty, Pieter, ik kan zo absoluut niet zingen zo, hè? Pieter, hallo? Margriet, wil je even je man tot de orde roepen? Ja, dat kan toch zo niet, hè? Bella Betty, bedankt. Pieter, wil je thuis gaan repeteren, hè? Ga nou niet heel zo door die plaat heen zitten spelen. Ga dan thuis in de garage zitten oefenen, nietwaar? Net zo lang tot je de melodie kan, hè? Ga nou niet hier doorheen spelen, ja? Wij konden het eerst niet geloven. Pieter, dat kan niet zo. Stop nou. Bella Betty, ik wil u ook heel hartelijk danken namens de andere familieleden. Met name onze dochters Beatrix, Irene, Margriet en Christina. En natuurlijk ook hun echtgenoten Klaus, Karl, Pieter en Jorgen. De kleinkinderen waar we erg dol op zijn, mijn vrouw en ik, Willem, Alexander. Pieter, ik sta even Bella Betty te bedanken, ja. Pieter, maak me nou niet kwaad, hè. Ook namens Willem, Alexander dus, Johan, Friso, Maurits, Constantijn, Bernard Junior, Pieter Christian en Floris. Nou, Pieter, nou ben ik het zat. Nou is afgelopen, Pieter. Zo, Bella Betty, hartelijk bedankt. Ook namens mijn vrouw.

0: Marie, ik geef de moed niet op. Eens moet jij keuze doen. Vol spanning vragen wij ons af. Wie krijgt de eerste zoen?
1: Ja, jongen, dat is eerlijk ook een open vraag voor mij. Maar als ik om me heen kijk, hier is

0: Jij denkt misschien, ik heb geen haast, die keuze heeft nog tijd. Maar denk eraan, ook jij raakt eens je jeugd en charme kwijt.
1: Ach, malle vent, ik ben heus niet de schoonste van het land. Maar dit staat vast, mijn eerste zoen krijgt nooit een muzikant.
2: Dat is niet erg, als het de tweede dan maar is.

Mensen die wat moe zijn en wat oud, die komen er weer jeugdig uit vandaan. Dat is een wonder, dat is heel bijzonder. Wanneer u zich laat overmalen in het Spanderswoud, dan is dat helemaal geen zwaar corvée. Er wordt zo af en toe wel eens een

Ik heb je ontmoet op het Torbekkeplein. Je wachtte op iets, blijkbaar. Stond er voor niets, blijkbaar. Je leek zo ontroostbaar en eenzaam te zijn. We keken en wachten wat, praten en lachten wat. Toen ik je vroeg.

ontbijt, zei je, ik ga nu dan maar. Het was heel erg fijn bij jou, dag, en ik bel je gauw. Uren nog rook ik de geur van je haar. Ik lachte en floot die dag, God, ik genoot die dag. Ik voelde me beter dan sedert een jaar, totdat ik je zag.

vrouw met haar vent. Eerst me zo warm gevoeld, nu me zo arm gevoeld. Ook je adres was me toen niet bekend.

we door. En ik wen er maar aan. Maanden verstom je weer. Plotseling kom je weer. Meestal alleen. Als je niet verder kan. Dan streel en omarm ik je. Troost en verwarm ik je. Kun je het leven dan

Marie, ik klim maar in de pen om jou nou eens te zeggen wat ik vaak als ik bij je ben voor op mijn tong heb leggen. Jij vroeg mij of ik op de vaart nooit van gevoel verander en of ik niet naar zeemans aard wel eens aanpap met een ander. Niks van meid.

Nou ja, ik ben niet van cement. Soms wil je in een haven ten koste van je traktement je liefdesdorst wel eens laven. Ik weet verrekte goed hoor meid dat dat maar surrogaat is. En achteraf heb ik vaak spijt, want jij doet zoiets graag.

De hitte van de sambal drijft mij in Adinda's armen. En als de polka me verstijft, weet Karin me op te warmen. In Dublin krijg ik van Maureen naar Ierse trant een kussie. In Hamburg daar gedraagt Katrien zich echt niet

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte, 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linden. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noorden kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. 1 persoon schreeuwde tijdens de stilte, 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linden. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de

en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2:00.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen